0: Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Git. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Pillen en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Te druk bezig met mijn reputatie. Goed bedoelde adviezen, ze komen maar gaan niet weg. Ik zit vast, want ik praat niet. Maar wil iedereen pleasen, zelfs als ik niks over heb. Het is overleven in de chaos.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal.
2: De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: tot zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 55 plus, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regen. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse

0: De Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: Ja, klassiekertje van Lenny Koer. En maar ja, een hele goede morgen. Hartelijk welkom. Nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Voor de zaterdageditie. Lenny Koer, waarom? Omdat morgen haar laatste optreden hier in Utrecht is. Sowieso haar laatste optreden in het Schillertheater zal ze dat doen. Ik neem aan dat het uitverkocht is. En daarna gaat ze emigreren. In dit uur gaan wij sowieso even zometeen contact leggen weer met Bert van Lienden. Hij heeft de onderwerpen onder andere van Ondiep TV. Kijken we eventjes naar de verkeerscomputer. A27 richting Breda tussen Noorderloos en industriegebied Havelingen. Daar is 4 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op onze Facebookpagina van Bingo. Daar hebben gelukkig weer heel veel mensen zich gemeld. Onder andere Trudy Bouwman, die zegt goedemorgen, fijne uitzending vandaag. En ook Hetty is erbij, die zegt goedemorgen en een hele fijne uitzending. Annie heeft zich gemeld, Martijn, Pierre, Hetty dus, Marion en ook Eefje. Nou, supergezellig als jij ook een berichtje achterlaat. En laat eventueel ook even je verzoekje achter. Dat kan op de Facebookpagina, maar je kunt ook gewoon contact leggen met de mail van Bingo FM. Marcel@bingofm.nl. Zo ook het uitgebreide weer. Maar eerst gaan we eens even luisteren naar de muziek van Snelle. Dat is een nieuw liedje.
1: Marcel Drijf.
2: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: Tent op Bingo FM. Ja, wie bij ons op zaterdag ook nummer 1 is, is natuurlijk Bert van Lienden. Die staat altijd, of heel vaak, langs de velden natuurlijk. Goedemorgen, Bert.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. Ook dit keer weer, want ik loop net bij UGV van het terrein af, hier in Utrecht.
0: Ja.
1: En onze kleinzoon die heeft weer gevoetbald, dus...
0: En hoe heeft hij het gedaan, Bert?
1: Nou, ze hebben wel verloren. De uitslag, dat was 4-7.
0: Oh, dat zijn wel klinkende cijfers, Bert.
1: Ja, je ziet altijd veel goals bij die gasten. Dat is wel leuk natuurlijk.
0: Ja, heel goed. Nou, goed. Maar goed, je bent desalniettemin gewoon apentrots op hem. Want hij heeft zijn best gedaan.
1: Natuurlijk, joh. Ja. Kijk, dat hoort. Ja. Je kan winnen, je kan verliezen en je kan gelijk spelen. Ja. En meer keuzes hebben niet.
0: Nee, inderdaad, dus, Bert.
1: Ja.
0: Hey Bert, laten wij naar de onderwerpen toe gaan van Utrecht Noordwest.
1: Ja, nou, we hebben er weer drie. We waren weer op de Braat 3 op de Amsterdamse Straatweg. Dat is in verband met die wegwerkzaamheden is dat een tijdje niet georganiseerd. Mm-hmm. Maar dat is nu weer terug. Dus daar hebben we een item van gemaakt. We zijn bij het 35 jaar Synergo. Dat is de korfbalvereniging.
0: Oh, leuk.
1: Of 30 jaar Synergo. Sorry, ik zeg het verkeerd. 30 jaar Synergo. Daar hebben we ook een item van gemaakt. En,
0: wat oudere club dus. Ja,
1: gevraagd hoe die dat doen eigenlijk in de wijken.
0: Ja.
1: Want dat kan je wel zeggen. Dus dit jaar allemaal leden uit de omliggende wijken. En dat schijnt wel goed te gaan ook daar.
0: Nou ja, en dat is dus al wat langere bestaande club, 30 jaar.
1: Ja, dat is ontstaan eigenlijk uit Samos vroeger en DVS. Mm-hmm. Die zijn op een gegeven moment gefuseerd tot Synergo.
0: Oké.
1: Dus, nou ja, dat is die dan. En dan hebben we ook nog de zogenaamde wijkproeverij.
0: Oh.
1: Dus niet de wijnproeverij, maar de wijkproeverij.
0: Oh, sorry.
1: En dat is ook... Nee, dat was wat beter geweest.
0: Oh, dat
1: maar
0: weet ik
1: in ieder geval, dat is ook een item. En daar vertellen wat mensen van de gemeente kunnen daar ook informatie geven aan bewoners over allerlei zaken.
0: Oké, ja. Ja, dat is mooi.
1: Nou, dat zijn eigenlijk de drie onderwerpen van OmniTV.
0: Ja.
1: Te zien morgen vanaf 6:00 weer op uw stad.
0: Ja, ik wou het net vragen. Goed, Bert. Maar ja, we gaan er natuurlijk een beetje doorheen. Want je zei aan het begin van dit gesprek... Goh, Marcel, mijn batterij is een beetje leeg.
1: Ja,
0: hij staat nog op 30%.
1: Nee, maar dat redden we wel. Dat redden we uiteraard wel. Dat is wel goed.
0: Ja,
1: ik ga zo meteen gaan kijken bij het horecatoernooi. Dat wordt gespeeld op Overvecht. En bij VVJ. Dus ga ik zo meteen heen.
0: Ja, en ze hebben er een mooi weer bij, Bert.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Het is lekker weer. Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is wat drukkend op dit moment.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, goed.
1: Nou ja, in ieder geval...
0: Genoeg
1: weer.
0: Ja, en genoeg vocht tot je nemen, Bert. Dan komt alles goed.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Goed, Bert. Ja? Goed om je gesproken te hebben.
1: Oké, okay, ja, wederzijds.
0: Ja, over 14 dagen spreken we weer.
1: Uiteraard. Oké, okay. Hey, ga je goed.
0: Hetzelfde dag. Dat was Bert van Lienden aan de telefoon. Wij gaan luisteren naar de belangrijkste schrijver de komende week. Gisteren is die natuurlijk bekendgemaakt. Het is Teun Landsaat. En leven de barvrouw. Ja,

Het is mooi weer en dat betekent dat we ook zomerse muziek draaien. Onder andere deze Mai Tai en 100% van jou. Dit weekend zijn er nog meer dingen te doen. Zo is er weer een telling. Ditmaal zijn het de hommels. En wist je dat er van de 29 hommels er 21 soorten sterk achteruit gaan en er al 6 soorten verdwenen zijn? Ja, ik dacht altijd een hommel is een hommel, maar niks is minder waar. Dit weekend dus kun je nog tellen en meedoen. Daarvoor moet je een kwartiertje in de tuin gaan zitten en hommels gaan tellen. Ook een beetje rondlopen, zodat je niet steeds dezelfde telt natuurlijk. Nou, dat wordt zeer gewaardeerd. En die gegevens moet je dan weer doorgeven op internet. Dat zal bij een van die websites zoals de bijentel ding zijn. Maar goed, daar moet je maar eens even voor gaan kijken. Mensen, het is heel belangrijk, hè? Hommels zorgen ook voor de diversiteit.

0: vanavond.
1: Ja, gezellige plaat vind ik het zelf ook. Roeland Beelen en Dansvloer Dilemma. We kijken eens eventjes naar het weer. Vandaag is er vrij veel ruimte voor de zon. En op de meeste plaatsen verloopt de dag droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt circa 25 graden. Vanavond en vannacht dan komen enkele opklaringen voor. In het zuiden neemt later de kans op een bui toe. Het koelt af naar 11 tot 18 graden. Zondag, dan wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. Met name de oostelijke helft van het land maakt dan kans op een bui. Van west naar oost wordt het 19 tot 26 graden. Dat is een flink verschil, mensen.
2: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Sieneke en ik doe wat ik wil op Bingo FM. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. Wij gaan eens even kijken wat er te doen nog is in de stad. En dat is onder andere een nieuw festival. Ook een heel kort festival, zie ik mensen. Dat is Je geeft me vlinders. Je kunt meedoen aan een groene quiz. Fossielen zoeken in de kathedraal. Of loungen met hapjes en drankjes en een muziekje in de Pandhof. Nou, dat kan dus allemaal tijdens dit festival. Je geeft me vlinders. Je bent vanmiddag welkom tussen 1 en 5. En dat gebeurt allemaal. Het is namelijk georganiseerd door de Domkerk en de Lutherse Kerk. En daar is het dan ook te doen. Verzoekjes. Verzoekjes. Het moet niet gekker worden. Het verzoekje komt net binnen van mijn collega Menno. Die zit er natuurlijk weer vanaf 2 uur vanmiddag hier. En hij zegt, ik ga ook de allerlekkerste zomerse muziek draaien. Maar eentje kon ik dan niet draaien. En zou jij dat voor me willen doen? Nou, daar ben ik wel toe genegen, Menno. En ik wens je alvast nog een hele goede uitzending. En natuurlijk geniet nog even van je vrije tijd. En van het zonnetje. Hier is de Blikkendag. Ja, die past er gewoon niet meer in.

0: Goedemorgen met Ik heb een meisje thuis. Ja, nou, laat er dan ook vooral niet wachten. Over niet wachten gesproken, ik werd zojuist gebeld door Dirk of ik even een wat oudere plaat wilde gaan draaien in het programma. Nou, dat hebben we inderdaad nog niet gedaan. Dus ik dacht, dat is wel een heel goed idee. En het hoest de plaat zijn van Teddy Scholten. Nou, of het degene is die echt wilde, ja, dat weet ik dan niet. Maar deze heb ik wel gevonden. Ik hoop dat je daar ook mee blij mee bent.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Zo mooi. Ja, groot oeuvre deze man. Frank Boeijer. En zo mooi. Zo mooi. Morgen dan staat de stad Utrecht in het teken natuurlijk van de Utrecht Marathon. Duizenden hardlopers gaan meedoen aan de 10 kilometer, halve marathon of de hele marathon. Daardoor zijn grote delen van de stad en omgeving en wegen afgesloten. Ook rond het Utrecht Science Park, daar wordt extra drukte verwacht. En wil je helemaal op de hoogte zijn van al die ontwikkelingen en hoe bereikbaar Utrecht zal zijn, dan kun je altijd terecht op www.bingofm.nl, want daar staat alle informatie. Ook de informatie trouwens over heel veel mensen die waarschijnlijk naar de stad komen. Niet zozeer voor de marathon, maar wel om Harry Styles te gaan zien. Als die tenminste meeloopt, ja. En dat is dus het grote geheim. Dus het kan zijn dat er heel veel fans langskomen, ja, die voor niets komen. Aan de andere kant, ja, Harry doet dat wel vaker. Onder andere in Berlijn heeft hij ook gewoon meegelopen met de marathon. Dus mensen, het zou zomaar kunnen dat hij er morgen gewoon bij is. Ja, dan wordt het helemaal druk in de stad. Want ja, een glimp van Harry vinden of zijn zweetdruppel. Ja, dat is toch fantastisch. Wij gaan luisteren naar Robert Pader op Bingo. Een roos geef ik aan jou.

over de beelden met Kees. Ja, wat allemaal een beetje uit zijn context is getrokken. En eens in dezelfde tijd gebeurt dat. Wij zijn aan het einde gekomen van het eerste uur Muziek bij de Koffie. We hebben nog twee platen voor je klaarstaan. Onder andere Chris Bauer zometeen. En Emma Heesters met Rousseau. Daarna hebben we het NOS Radio Nieuws. En zijn we terug met een tv-klassieker. De muziek althans. Want ja mensen, de schatkamer is open gegaan. Honderdduizenden uren aan afleveringen kun je kijken. Maar niet van deze serie. Nee, helaas. Hij zat bij de commerciële. Ja. Misschien in de

0: buitenzonwering van de kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
1: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

als je zegt Oedipus, ja, dan weet je meteen waar het over gaat. Als je deze serie tenminste kent. Ja, en ook best wel veel herhaald gelukkig bij de commerciële zenders. Maar goed, wat ik zei, de schatkamer is open. Dat betekent dat je heel veel series van vroeger terug kunt kijken. En dat is, denkschatkamer.nl. In ieder geval, een van de series die het meest bekeken is, is op dit moment Zwiebertje. Ja, dat snap ik wel, dat mensen toch even terug willen naar hun jeugd. Wij gaan terug naar de werkelijkheid. En dat betekent dat we ook even naar het verkeer kijken. A27 Utrecht richting Bedra. Tussen Noorderloos en industriegebied Avelingen. Daar is 5 minuten. Dat komt door wegwerkelijkheid. In dit uur hebben we zometeen de dag van vandaag. Er zitten ook weer leuke dagen tussen. En we hebben het uitgebreide weerbericht. En de aankomst van Ger-Jan Kleijen. Die gaat namelijk het programma van Henry Verwoerd overnemen. De weekendlunch natuurlijk. Ja, gisteren. Gisteren had ik zelf een uitzwaaifeestje. Ja, een jonge dame moet ik zeggen. Een jonge vrouw. Die gaat weg, want zij gaat volleyballen voor een Zwitsers team. Ja, en dat betekende dus dat er een uitzwaaifeestje was georganiseerd. Hartstikke leuk. Maar het team was er natuurlijk ook, het oude team. En als je dan tussen die dames staat, nou, die zijn niet klein. Nee, dus ik ben zelf ook niet heel, heel klein. Maar ik voelde me toch een beetje geïntimideerd door al die vrouwen. Want ja, ze zijn nogal lang. Ja, dat is wel handig natuurlijk met zo'n volleybalnet. Wij gaan luisteren naar Luna.

0: Nou, deze plaat zul je deze week veel vaker gaan horen. Samuel Welten, de leeuw komt eraan. En er zijn natuurlijk nog meer van die voetballiedjes. En dat is ook wel weer eens gezellig om die allemaal te horen.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 30 mei.
1: De dag van...
0: Het is e-bike dag. Nou, dat is een vrij nieuwe dag natuurlijk. Het mooie van die e-bikes vind ik wel dat mensen die wat minder mobiel zijn... nu wel weer een heuveltje op kunnen fietsen. Hè? Dat is dan een mooie meepakker. En er zijn ook mensen die zich als een idioot op zo'n e-bike gedragen. En denken, met auto's en zo, is allemaal super gevaarlijk. Voor de rest is het ook bunkerdag, nationale bunkerdag. Dat betekent niet dat we ons gaan vol zitten vreten bij de barbecue. Nee, het is alles te maken met de Atlantikwal natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog. Dus bunkers zijn geopend. En je kunt daar dus terecht. Je moet er wel een toegangskaartje voor kopen. Die zijn niet zo al te duur. Volgens mij 7,50. Dan kun je er al terecht. Het is Wereld MS-dag. Ja, vreselijke ziekte natuurlijk. En de laatste dag die we hebben, dat is Internationale Dag van de Aardappel. Ja, de meeste mensen zien hem toch het liefst in partjes van vierkant. En dan in de frituur. Ja, inderdaad. Als patat. Of als je uit zuiden komt, natuurlijk friet. We zullen daar nooit over uitkomen, denk ik. Kun je maar beter over zwijgen. Dat doet het goede doel met deze klassieker.

alle liedjes zijn natuurlijk voor jou hier van Bingo FM. Mark de Griet onder andere dus. En dit lied is voor jou, maar deze ook. Namelijk Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Zometeen kijken we eventjes naar natuurlijk het weerbericht. Het uitgebreide weerbericht. En heb je een verzoek, geef me gerust door. Marcel@bingofm.nl

het meestal zo hard mogelijk mag. Maar moest nu even wat zachter. Bluff en levenslang. Het is hommeltel weekend. Maar ondertussen is er ook een nieuwsbericht gekomen dat in de Verenigde Staten een vrachtwagen moest uitwijken en daarbij is omgevallen. Maar op die vrachtwagen waren miljoenen bijen. Ja, die rijden daar door het land om overal daar hun ding te doen bij de bloemetjes. En dat trekt gewoon door de hele Amerika door. En deze chauffeur was dus super ongelukkig. Die kon namelijk de steken tellen. Hij is uit de vrachtwagen geklommen en werd toen aangevallen door miljoenen bijen. Is uiteindelijk in het water gesprongen en daarna verzorgd. Goed, laat aangekomen. In het laatste gedeelte van muziek bij de koffie. Heb je nog een verzoek? Geef hem gerust door en anders wordt hij echt later gedraaid.

0: je zegt het, hè.
1: Dit is mijn thuis.
0: Doe dan je verzoekje. En het gebeurt. Mets wil graag namelijk Natasja en Edwin horen. Heb ik gekozen voor wat lekker zomers. Santa Lucia.

0: Natasha en Edwin en Santa Lucia, aangevraagd door Bets, of ik die dus wilde draaien. Kijk even naar het verkeer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, dat is 10 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetogenbos, tussen de afrit Geldermalsen en Empel, ook daar 12 minuten. Maar het is nog allemaal nog niet zo erg als bij het dorpje in Tirol. Die zijn, dorpje Gies hebben we het er aan trouwens over. Die zijn zo de Brenner pasbeu dat ze hem helemaal plat hebben gelegd. Ja, alle wegen rondom, en dat zijn er natuurlijk niet zo heel veel, die hebben ze dichtgezet. Dus je kunt daar dus niet langs. Je moet helemaal omrijden. Het omrijden, dat betekent weliswaar dat je meer dan 200 kilometer aan het omrijden bent. Ze willen gewoon aandacht voor wat dat allemaal met het dorpje doet. En gelijk hebben ze ook aan de andere kant. Als je langs de Brennerpas wil, nou, ik weet het zelf, de vignetten die kosten best wel een bol. Nou, kun je eigenlijk beter gewoon vakantie in eigen land doen, hè?
1: Ik

vandaag heb je een weekendtelling van de vlinders. Maar ja, dat geldt dus vandaag niet. Langzaam gaan wij naar het einde van muziek bij de koffie. Niet getreurd, zometeen weekendlunch. Niet gepresenteerd door Henry, maar die is lekker nog op vakantie. Heeft gewoon heel veel mazzel met dat weer. Ja, nee. We hebben een mooie vervanger gevonden, hoor.

gezellige muziek nog, hè? Wel Yves Berendsen en Zin in jou. Einde van deze aflevering muziek bij de koffie. Volgende week, logischerwijs, weer een nieuwe. En voor vandaag staat er voor mij nog ook wat leuks op het programma, hoor, mensen. Ja, maak je niet druk. Als ik zeg This is the way, dan weten de mensen al wat het is. Het is namelijk de nieuwe Star Wars film. Ga ik voor naar Amsterdam. En iets verderop draait dan Harry Styles op. Dus dat wordt een gezellige bedrijvigheid. En, nou ja, hou er rekening mee. Misschien dat morgen Harry wel meeloopt in... Harry. Maar die loopt mee in de Marathon van Utrecht wellicht. Hou dat dus in de gaten. Veel plezier zometeen met de Weekendlunch. Gepresenteerd door Gert-Jan Kleijer. Tot volgende week.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+.
2: In een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Een hele, hele goede middag. 12:06 en je luistert naar Weekendlunch, natuurlijk hier op Bingo FM. Normaal gesproken, ja, hoor je hier natuurlijk Henry Verwoerd. Maar Henry die is dit weekend vrij en ik neem het van hem over. En als je nou mijn stem niet herkent, ik ben Gert-Jan Kleijer en ik zit normaal gesproken op de vrijdagavond tussen 6 en 8 met de Bingo Borrel. Maar vandaag dus tot aan 2 uur de Weekendlunch. Wat gaan we doen? Ontzettend veel lekkere muziek draaien. En voor de rest hebben we ook een weekendlunch artiest. En dat is deze week Wolter Kroes. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Weekendlunch. Smeer een broodje als je daar al aan toe bent. Dan gaan wij naar muziek. We gaan naar Diëke Holske. Geen ontkomen aan.

0: Maria.
1: Son en Sol, Dario en Naldo Lima. Ja, ik weet nou niet helemaal wat Henry elke week doet. Hij draait een aantal platen van de weekendlunchartiest. Nou, dat ga ik vandaag ook doen. En ja, voor de rest ben ik gewoon gezellig bij je met lekkere muziek. Met onder andere deze van Gudde van der Graaf. Ik kom terug.

de barvrouw Teun Landsaat hoorde hier op Bingo FM. En ja, dit nummer is aankomende week de bingo schijf. En als je gisteren geluisterd hebt naar Bingo FM, naar Bingo in de middag tussen 2 en 4, dan heb je gehoord bij Menno dat hij aankomende week de bingo schijf is. Een ontzettend leuk gesprek, dus ik zou zeggen, ga dat vooral terugluisteren. Maar ja, blijf eerst even hier hangen natuurlijk. Ik heb het nummer van de Graddame voor je klaarstaan. 1000 zomersproetjes. Nou, ik moet je zeggen, dat krijg je wel van dit weer. Van de afgelopen week, wat een geweldig weer was het. Echt geweldig.

0: Cherry. Hoor hier op Bingo FM. 5 minuten. Voor 12:30. En dat betekent eigenlijk helemaal niks. Dat het bijna 12:30 is natuurlijk. Maar het is tijd om de weekendlunchartiest te gaan draaien. Ik zei het aan het begin van het uur al. Het is deze dag een Wolter Kroes. En ik heb een nummer uitgekozen. Naast dat het een ontzettend leuke, sympathieke artiest is. Ja, schrijft hij ook nog ontzettend veel goede nummers. Althans, hij zingt het. En ik heb nu uitgekozen, ik ben je prooi.
1: De Weekend Lunch artiest.

Trieste. Hoorde hier op Bingo FM. 12:30 is het geweest. Hey, is het altijd voor de lunch? Ik wacht nog eventjes. Ik denk dat ik zo rond een uurtje of 1 een broodje naar binnen ga werken. Tino Martin nu en replay. 1 dag.

0: Quincy, alles in de war. 8:08. En ja, leuk dat je er nog steeds bij bent. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 2:00 ben ik gezellig bij je met ja, de weekendlunch. Ik hoop dat je een lekker broodje aan het eten bent. Of ja, eraan gaat beginnen zo. En dat je ja, eigenlijk gewoon lekker de middag in kan met hier op Bingo FM nog veel meer muziek. Met onder andere Menno's Weekend. Je hoort om 4:00 natuurlijk aperitief met Campbell de Bruin. Een en al gezelligheid op jouw zender. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. We gaan naar dit fantastische duo. Dit duo die heet, het is het derde weekend dat ze op een, of in een uitverkocht Gelderdoom zitten. Volgens mij was het gisteren, vandaag en morgen ook nog volgens mij. Nou, bomvol en een ontzettend leuke show volgens mij. Dus ja, ik zou zeggen, als het nou binnenkort weer kan, volgend jaar misschien, ga dan vooral naar dat concert van Suzanne en Freek. Je hoort hier op Bingo FM, weg van jou.
1: Als je

0: feestje. Dit nummer, dat had ik wel een klein beetje verdrongen. Maar nu ik het weer hoor, geweldig. De Gebroeders Co. hoorde hier op Bingo FM met hun nummer Toeter op mijn waterscooter. Ja, een ontzettend leuk duo ook. En live zijn ze ook erg leuk met de dansjes en alles wat ze erbij doen. We gaan naar Frank Fornette, Niet bang voor de duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

Cadans, hoorde hier op Bingo FM, een nummer uit 2006. De stad, hoorde hier op Bingo FM. Nog steeds weekendlunch, nog 7 minuutjes voordat we richting het nieuws gaan van... van 1 uur alweer. Het gaat snel vandaag. Maar ik vind het ontzettend leuk om hier op deze plek een keer te zitten. Op de plek van Henry. Normaal gesproken zit ik op de vrijdagavond. Ja, dat zijn toch wel hele andere uren. Maar ik vind het leuk om bij jou te zijn met lekkere muziek. Zoals onder andere deze van Fleur. Je hoort nog steeds bij mij. Is

Olivia hoort hier op Bingo FM. 1:02. De weekendlunch. Normaal gesproken met Henry. Nu met Gert-Jan Kleijer. Met straks natuurlijk de weekendlunch artiest. Wolter Kroes. Van hem ga ik nog 1 of 2 plaatjes draaien. We gaan nu naar Gerard Joling.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: vanavond bij mij. Heb je even voor mij. Frans Bauer hoorde hier op Bingo FM. Je luistert nog steeds naar de weekendlunch met mij, Gert-Jan Kleijer. Normaal gesproken zit Henry Verwoerd op deze plek. Maar hij is een weekendje vrij. Ja, dat mag ook wel eens, hè. Hey, leuk dat je er nog steeds bij bent. Ik heb net een bammetje gesmeerd. Een bammetje met kaas. Een klein beetje roomboter erbovenop. En nog een boterhammetje. En daar lag een lekker stukje kipfilet op. Ja, een klein beetje gezond op deze mooie zaterdagmiddag. Ik hoop dat jij ook lekker gegeten hebt. Of nu aan het eten bent. Of dat je zo gaat eten. Het kan natuurlijk allemaal. Ik zou zeggen, blijf lekker bij mij. Met de weekendlunch. De weekendlunchartiest. Dat is natuurlijk Wolter Kroes vandaag. Ik ga zo nog één of twee plaatjes van hem draaien. Nu hoor je op Bingo FM Mo.
1: Ik had dit weekend even tijd om bij te komen. Want ik had een aardig drukke week.

Yo. Ja, dit is wel echt de zomerhit. Nu al. Just in the Wild hoorde je hier op Bingo FM. 12 minuten overeen. Mijn brood is op. Mijn glaasje melk is op. En ik pak zo een bakje koffie. Ik hoop dat je een mooie plan hebt vanmiddag. We gaan er bij Bingo een feestje van maken. Met Alex. Jij. Ja, jij en ik.

Ja, mag het licht uit. De dijk. Nou, het licht blijft nog eventjes aan. Voorlopig nog wel. Tot een uurtje of... nou, 10 blijft het wel licht, denk ik. Je hoorde de dijk natuurlijk hier op Bingo FM.

Als zij danst, Volt de Kroes. Hij is de weekendlunchartiest. We gaan naar Claudia de Breij. Dans.

bij me, Wesley Klein. Hoor je hier op Bingo FM. 1:30 is het. En het begint al te schieten. Om 2:00 is Menno er natuurlijk met Menno's Weekend. Om 4:00, Kemmel de Bruin met Aperitief. Maar nu eerst, het is een noodgeval. Een goldband op deze zaterdagmiddag.

Zo'n reisje langs de Rijn. Willeco Betty en de Bevers. Je luistert nog steeds naar de weekendlunch. Normaal gesproken hoor je Henry Verwoerd hier op deze plek. Maar Henry die is een weekendje vrij. Dus neem ik Gert-Jan Kleijer het van hem over. Normaal gesproken hoor je mij op de vrijdagavond tussen 6 en 8. Maar ja, nu de weekendlunch. Een hele andere tijdstip. Maar wel erg leuk. Vind ik tenminste. We gaan naar de nieuwe van Gordon en Replay. Me Lobby You.

Wouter Fleming en Metajoor. En ik denk dat we dit nummer allemaal kennen. Ik heb de live versie voor je uitgezocht vanmiddag. In Nijedij. De kast. Heerlijk. Kwart voor één. Zaterdagmiddag 29 mei 2026.

het komt eraan, hè. 11 juni, de eerste wedstrijd van het WK. En Nederland, ja, dat is een goeie. Nou, dat weet ik zo eventjes niet uit mijn hoofd. Maar het hele WK-spektakel gaat dan weer losbarsten. En er begint steeds meer te leven. Stef Ekkel en Harry Vermeegen hoorden hier op Bingo FM. Wij zijn oranje. We gaan naar Romy Montero, leven lang.

0: Wouter Kroes. Hij was vandaag de weekendlunch artiest. Viva Hollandia, hoor je hier op Bingo FM. Het is bijna 2 uur. En dat betekent dat Menno klaar zit om een spiksplinternieuw programma voor jou te presenteren. Hij is je gastheer tot aan 4 uur. En vanaf 4 uur hoor je natuurlijk Campbell de Bruin met Aperitief. Ik ga jou een hele fijne dag wensen. En geniet er lekker van. Wees lief voor elkaar. En ik spreek jou hopelijk morgen.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Menno's Weekend.

Goedemiddag, het is zaterdagmiddag, het is zon overgoten en je luistert naar Bingo FM. Menno's Weekend, dat is de show waar je naar luistert. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek. We trapten af met André Hazes, natuurlijk. En ik haal alles uit het leven en dat adviseer ik jou ook. We gaan door met de man die werd geboren in Hoorn in 2002. Zijn ouders noemden hem Valentijn Antoon Remmert Verkerk, maar wij kennen hem onder de naam Antoon. Dit is

Als ik dans met jou, zo heette het nummer. Lekkere tropische muziek hier. En dat mag ook wel met deze temperaturen. Afro Bros samen met John West en Billy Dans. Die hoorden we natuurlijk ook. Door met een duo. Nou, best een apart duo die je niet zo snel bij elkaar zou hebben verwacht. Mart Hoogkramer samen met Miss Montreal. En dit is haar.

Corrie Konings hier bij Bingo FM in Vuur en Vlam. Zo heette dat nummer. Door met een bandje wat begon eind jaren 70. Beetje ska, beetje reggae maakten ze. En daarna werd het gewoon een nederpop. Ik heb het over de band Doe Maar. Ze brachten een nummer uit. Officieel heet het 32 jaar. Maar Frits Spits die noemde het sinds een dag of twee. En zo kennen we.

leuke samenwerking tussen Vrouwtje en Stien. En volgens mij treden ze ook samen vaak op. Ik haat hem voor jou, zo heette het nummer. Door met de man die groot werd met het nummer Kylie. Ik heb het natuurlijk over Django Wagner.

Ja, dit is een plaat die absoluut gedraaid moet worden bij deze temperaturen. Toppertje van Guillermo en Tropical Danny van heel veel jaren geleden alweer. Door met een plaat die oorspronkelijk werd uitgebracht door Toontje Lager. Maar dit is de versie van Bies, Lente in Twente.

0: Ja, dat is zo'n nummer wat we allemaal kennen en wat we ook allemaal kunnen meezingen. Roanesse was dat. Ze werden opgericht in 1985 in Amerika. En dat is een plaatsje ergens in Zuid-Limburg. Bestel maar, bestel maar, bestel maar door met Michael Nobbe.
1: Ik woon in een villa met uitzicht op zee. Een zwembad, jacuzzi, ik tel lekker mee.

0: Ja, wij met z'n twee, dat is een romantiek. John Spencer was de man die het allemaal op plaats zette. Een steelgitaar en een glaasje wijn. En ja, John Spencer, dat is eigenlijk gewoon een pseudoniem voor Henk van Broekhoven. En hij is een Nederlandse zanger. Maar hij is ook nog eens een keertje een poosje discjockey geweest. Dus eigenlijk een soort van collega. Door met Jannes en hij is in de zevende hemel.
1: Elke

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Menno's Weekend.

Ubans, daar trapten we dit tweede uur mee af. Kom bij me terug, zo heette het. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Wij draaien de allerlekkerste Nederlandstalige muziek. We gaan eens even heel wat anders draaien, namelijk muziek van Typhoon. En Typhoon die begon ooit in de band Opgezwollen en daarna ging hij solo. Dit is het nummer Zandloper wat hij maakte samen met Rico en André Manuel. Ik ben een

was dat en zijn voormalige bingo-schijf nummer Vespa, zo heette het. En jongens, wat zou dat fijn zijn, lekker op je Vespaatje richting Italië scheuren. Het lijkt me wel wat eigenlijk. Door met Samuel Welten en hij gaat dansen met de duivel.

Ja, toch wel naar die dekker. Roxy Dekker was dat samen met de bankzitters. En Huisfeestje door met Toontje Lager. En we gaan de single draaien van het album Erop of Eronder. Het komt allemaal uit 1982. Het heeft een heerlijk lang intro. En dat is heel fijn voor een discjockey om dat helemaal vol te praten. En dat hebben we nu ook gedaan. Dit is net als in de film.

Check was dat, want zo spreek je dat uit. S-H-Q-Q. Check met me mee. Zo heette het nummer. En dat is een oude bingo-schijf van ons. Ja, wij weten wel wat goede muziek is hier hoor. Door met Andy van der Leek.

Ja, ik draai ze echt helemaal hier bij Bingo FM. Het goede doel, ons eigen goede doel was dat. En het nummer wat we allemaal mee kunnen zingen, België was dat. Ja, ik vraag me ook wel eens af, moet ik verhuizen? Maar ik kan Utrecht gewoon niet missen. Ik blijf gewoon lekker hier wonen. Doel met Wesley Bronckhorst en hij drinkt alleen rosé.

Een oudje van Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen. We gaan langzaam richting 4 uur. Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Volgende week vrijdag. En dan zit ik hier weer natuurlijk achter de knoppen. We gaan nog een paar fijne platen draaien. Onder andere eentje van Sandra en Andres. Volgens mij is het een oud songfestival nummer ergens uit 1972. Dat zal het ongeveer zijn geweest. Als het om de liefde gaat, ik wens je een fantastisch mooi weekend. Bye bye.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom. Het is vandaag toch nog een graden of 25 geweest. Een zonnige zaterdag, maar het weer gaat helaas omslaan. Na een hele zonnige periode, anderhalf, twee weken, gaat het toch een wat slechtere periode aanbreken van rond de 20 graden. Het is ook nog niet super slecht. Maar goed, hier kon ik wel aan wennen hoor. Heerlijk. Nou, hartelijk welkom. Menno, dankjewel. Het was weer super gezellig. Wij zijn begonnen met Henk Dissel, een bom, opgevolgd door Wesley Ponce, Als je licht en bedriegt. Het gaat een vrolijke show worden, want ja, kijk, ik ben helemaal in mijn elementen.

dat er voor Donnie een droom uitgekomen is. Hij heeft een singeltje uitgebracht samen met K3. Ik had hem nog niet gehoord. Ik denk, ik wil hem even beluisteren. Nou, prima, Schaduw. Natuurlijk kijken we op de verjaardagskalender en de heetste hits komen eraan op deze vrolijke zaterdag. Guus Meeuwis onderweg, maar eerst Frans Bauer.

Ik heb zingen. Ik tel tot drie. En het is best wel een feestweekend in Utrecht. Ik reed over bij tuincentrum Overvecht. Het oude tuincentrum Overvecht. Dat is een beetje het verlengde van de Zuidense Ring. En het Zunda Festival is er dus heel veel jeugd op fietsen. Die gaan er allemaal. Het gaat helemaal los daar. Een leuk festival vandaag. En morgen is natuurlijk de Utrecht Marathon. En mijn oudste dochter gaat de halve lopen. Bingo. Nou, en ik zou haar wegbrengen, dus ik moet nog even kijken hoe wat waar ik wel kan rijden met de auto, waar ik haar wel af kan zetten. En dan ga ik natuurlijk even supporten bij het begin en bij het einde. Dus dat op mijn zondagochtend. Maar ik kijk er wel uit. Ik hoop dat het een beetje lekker weer wordt. Niet te warm voor de lopers.

Gino Graus met een leuke laatste single, De Favoriete Kroeg. Lekker zomers en gezellig. En dat is de volgende plaat ook. Straks ga ik Frank Boeien groep draaien. Welkom in Utopia, even een klassiekertje. Maar eerst even nieuwe muziek. Dit is namelijk de nieuwe single van Rutger van Barneveld. En hij weer een zomerknaller te bakken, hoor. Bingo FM, 107.7 FM op DAB+. En natuurlijk wereldwijd te luisteren via onze livestream. Zwoele zomernacht.

Frank Boeijengroep. Gisteren is, ben ik verjaard. Weer een jaartje ouder, alweer dichter bij de 50 gekomen. Nog 49 geworden. En gisteren ook had mijn jongste dochter een gala in op Niftelaken College. Ze heeft examen HAVO gedaan. En voordat ze de uitslag krijgen, hebben ze wel een leuk feest gehad. Mooie gala jurken, de dames en de heren in smoking kwamen aanrijden in mooie auto's. Helemaal leuk was, ik heb nog een en ander gedeeld op mijn Facebookpagina. Mocht je een beetje nieuwsgierig zijn.

boven half vijf met muziek uit 1978. Willem Duin, hij is niet meer. Zijn grootste hit. Willem, wat heb je grote handen. En dit is Vincent. De liefde leeft in mij.

0: Het plaatje heeft Colinda, niet een oud piratenplaatje van haarzelf, maar gewoon eentje uit, ik weet niet van wie die zangeres het origineel is. Maar als je nu echt de waarheid zegt, heeft Colinda in ieder geval in 2023, helemaal 23 proof gemaakt. Helemaal leuk. En dit is Frank van Herten, featuring Busy. Zij komt van het kamp.
1: Weet dan.

Paris, je t'aime. Vandaag is het 30 mei. We hebben wat jarigen. Ik wil het even een beetje doornemen. Vandaag is Vasilis Barkas is 32 jaar geworden. FC Utrecht keeper. En het zou leuk zijn als hij nog even bij Utrecht blijft. Maar er wordt wel onder andere door Griekse voetbalclubs aan hem getrokken. Dus daarbij is het natuurlijk ook wel zo. Als Utrecht wat geld kan verdienen, is misschien ook wel weer belangrijk. Hè? Nog een jaartje volgens mij onder contract bij de FC. Peter Paul Muller is 61 geworden. Nederlands acteur, diverse films, series, waaronder All Stars, De Dominee en Gooise Vrouwen natuurlijk. Averon Jackson Hoy, oftewel Bing van Goede Tijden, Slechte Tijden, is vandaag 44 geworden. Het is vandaag de geboortedag van Clary Polak. Zij had 69 moeten worden. Dus op 66-jarige leeftijd in 2022 overleden. Nederlands journaliste, radio- en televisiepresentator. Onder andere van Nova. En met het oog op morgen. Ja, zanger uit Enschede. Hij woonde in Enschede. Want hij is vertrokken richting Spanje. En dat doet veel zangers. Hè. Die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima hier. Ik ben wel even klaar mee, zeg maar, in Nederland. Ik ga lekker in Spanje een beetje zingen. In de kroegjes. En Mariana, hè. Rustig aan en een beetje genieten van de zon. Mike van Dijk, vandaag 51 jaar geworden. Ik ga een plaatje van hem draaien.

En deze ook wel even leuk om zo even er tussendoor te zetten. Van de zusjes, Hepie en Hepie. Ja, dit was eigenlijk één Hepie. Toen hadden ze ruzie. Toen dacht die Hepie, nou laat ik maar eens... Het is ongeveer 25 jaar geleden. 2001, nou ongeveer precies 25 jaar geleden. Laat ik maar eens even solo een zomersingeltje uitbrengen. Bij deze hebben we die gedraaid. Zomerzon. En dit is Mike Petersen, die knalt ook

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Mijn weekend job ontzettend serieus. Ik kan je melden dat we nog even voor het NOS Radio Nieuws van 5 draaiden. Bijkaas, de band uit Maarsen, de boys. Turvy Gang. En dit was net Alex. Jij bent veel te mooi. Welkom bij het tweede uurtje aperitief. Een mooi uurtje komt eraan hoor. Ik zie Tino Martin klaarstaan. Sherry Ann. Deze legende, hij leeft niet meer. Maar hij heeft met zijn muzikaliteit heel veel bekende hits voor artiesten geschreven. Maar ook zelf gezongen. Vader Abraham, mooi Griekenland.
1: In Griekenland.

0: Ik ben Tine Martin. Allemaal een prettig weekend. En uiteraard is het weer gezellig bij Aperitief met Campbell de Bruin.
1: Ah, zeker. Ik voel me goed. Sherry Ann, maar eerst ik...

Velen toch, zo'n oud liedje. Ja, ik vind het altijd prachtig om dat er tussendoor te draaien, hoor. Zangeres zonder naam en ik zal altijd van je houden. Nou, het voetbalseizoen is een beetje afgelopen eigenlijk wel, hè. Maar wel, voor de liefhebbers, die hebben het in de agenda staan vanavond. Om 6:00. De UEFA Champions League finale. Dat is pas voetbal, hè. Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Nou, we zullen zien wie die cup pakt. En dit is Ricky Hoogland en Andy van der Leek.

0: plaatje die je regelmatig nog wel voorbij hoort komen. Niet iedere dag, niet iedere week, maar regelmatig. Dus ook één keer per maand of zo. Highway gaan we draaien als Piratenclassic. Hun grootste hit, Kitty Kitty Kiss Me.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic.

0: Ja, dat is wel een klassiekertje. Lekker, hè? Herkenbaar. Hey, dit is een plaatje van André Hazes. Draai ik net al, maar dan gecoverd door Henk Benaar. Een jaartje of 10 geleden.
1: De zon is weg. Ik steek een kaartje aan.

0: muziek van André Hazes is niet te overtreffen. Daar zijn we het denk ik wel over eens. Maar dit benadert het wel heel erg dicht hoor. Komt misschien ook omdat de sound wat mooier is, wat vernieuwder. En dit is Miss Montreal en Noem een Dag.
1: Nee.

origineel van deze plaat, El Bandido, komt van Frank Galan, de Belgische. En het plaatje komt uit, volgens mij, 1996. Hij is in ieder geval in 2023 gecoverd door de kofferkoning Robert Pater. We gaan normaal draaien. En dan is het weer bijna tijd om afscheid te nemen. Maar we kunnen er nog een paar draaien. Bronde deze ook, Gerard Joling. Niet voor één keer.

Mama, waar is mijn pils? Nou, misschien ga je vanavond nog even lekker goud-gele rakken drinken. Het is zaterdagavond, dus leef je uit. Ik wens je een hele mooie avond. Morgen om 4 uur ben ik er weer. Ik ga mijn laatste plaat instarten. Dat is er eentje van Django Wagner en Als ik kon voelen. Tot morgen en een fijne avond.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn vijfde etappewinst. De Nederlander Arendsman werd vierde. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: En daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord. En het gif was uit de grond.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Excuse me. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen.

0: vuur, ze maakt me dag.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden.